0: something new, we're loving it. Spin.
1: We're fresh and first with new music.
0: This is Spin.
2: Ah, kijk mij raad, hem hier. Beat maar nielt moor als Gracie Abram van Zachten. Big shake, send hem to 3 Arena. En vlieen, zo hogan. Zo aan Aaron nu, ik.

Jazzpin is het jou. Le Mayfein Jazzpin ter Angel. Mijn nieuwe spin. Mijn mij. Zo'n schachten. Chukatje bij mij in Amsterdam. Ik spreek er Harry Styles bij jou. Wie zeker. Hij is like onverfad. Wel, big shake zijn met Googlen om het onscherry spin. La era mo. American Girls. Funnel in Le Spin. Listen up.